0: worden. Het gaat om een van de drie opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en twee epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Frances Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio. Shut up!

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulona ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Van leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij de arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: op jouw dinsdag.
1: Item Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Others are talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: jouw dinsdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis. Hoe het met hem is, kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn. Er werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks een staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog, bedenken de zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check yourself.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: Volle kracht.
15: De muziekfabriek.
16: Vrienden en vriendinnen, ik kan je wederom geruststellen, want ik heb weer een vol uur muziek voor je klaarstaan. Daarom snel van start met de eerste drie. En ik verzeker je, we gaan weer op volle kracht.
17: Ron van der Steen en de muziekfabriek verrassen je telkens weer.
16: Maar nu allereerst, lekker terug naar de jaren 80. Doen we met Wham. Hier is Wake Me Up Before You Go Go.
18: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Het is dag van de dag, een moedje geworden. Let's Work van Mick Jagger. In het midden zat Chris Brown. Dat lekkere dansnummer met Turn Up The Music. Nou, dat zijn we dit uur van de Muziekfabriek zeker van plan. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80 van Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Nou, alle vaste ingrediënten van dit uurtje de Muziekfabriek is zeker aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, we zetten de jaartelling stop bij het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Jamai met Step Right Up. Hij is echter doorgebroken met het tv-programma Idols. Omdat Jamai Lohman had gewonnen, mocht hij een album opnemen. Het album Jamai verscheen al snel en leverde een aantal hits op. Zijn debuutsingle Step Right Up behaalde een aantal weken de eerste plaats en stond 7 weken in de hitlijst. Zijn derde single Wango Tango flopte echter. Bij een internationale wedstrijd tussen alle landelijke Idols en World Idols, die eind 2003 plaatsvond, eindigde Jamai als laatste met een vernietigend oordeel van de internationale jury. Naast veel theateroptredens is hij sinds 2004 ambassadeur van de stichting Doel en Wens.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En dan de kleine hit, die is van Sander de Bisonnier met Ik zie helden. Sander kreeg bekendheid met de Maastrichtse band Volumia, die op 18 april 2002 voor het laatst optrad. In 2004 zong hij voor de overledene André Hazes Zij gelooft in mij. Na die tijd werd het relatief stil rond Sander. In het najaar van 2005 gaf hij nog een concert en schreef hij het danslied Bewegen voor de 2005 editie van De Kinderen voor Kinderen. Naast de nodige optredens wist hij deel te nemen aan het programma 71 graden Noord, waar hij vervolgens wist te winnen. In 2010 presenteerde hij De Vrienden van Amstel live en deed hij het programma Zij gelooft in mij, waar een ex-gedetineerde een nieuwe kans kreeg om een liefde te zoeken. Het nummer Ik zie helden was voor Sander in 2003 een bescheiden hit. Hij stond die week op nummertje 37 en kwam van 32 en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 10 mei, oftewel week 19 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit.

0: Straks ga ik dit rijtje van drie voor je afmaken. Nou, het was weer een hele opgave hoor om een juiste Jukebox Classic te vinden. Maar wat denk je? Ik heb er wederom eentje kunnen vinden.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: De Cordettes waren een populaire vrouwelijke zangkwartet. En waren in het begin van hun carrière gespecialiseerd in het zingen van traditionele, populaire a cappella muziek.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Ze waren een van de langslopende vocale groepen uit die tijd. Het kwam regelmatig voor dat ze zich verontschuldigden tegenover de Andrews Sisters. Omdat de sound veel leek op die van de Andrews Sisters, maar al snel wisten de dames zichzelf goed neer te zetten aan de toen hedendaagse rock and roll. Zo wisten ze in 1954 een enorme hit te scoren met Mr. Sandman. In de laatste helft van de jaren 50 en de vroegere jaren 60 deden ze vaak covers van rock and roll nummers. Zo werd het nummer Lollipop in 1958 een nummer 2 notering. Je mag gerust zeggen dat de dames succesvol waren, want het geluid had wederom aanpassingen ondergaan, maar met genoegdoening van een cordet sausje. Verder hadden de Cordettes een enorme fanclub. Er werd er maandelijks een nieuwsbrief verzonden om de fans op de hoogte te houden over komende optredens. De fanclub was dan ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Cordettes en gaf de fans persoonlijke aandacht. We gaan terug naar 1957, waarin de Cordettes een dikke hit scoren. Luister naar het nummer Just Between You and Me.
1: Jukebox Classic.

Een single prospect met jingles van het oude Radio Veronica. Maar wie waren het? Veronica Unlimited was de naam van de Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert. Ter gelegenheid van het 12,5 jaar bestaan van de Veronica Top 40. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Terug op de radio de hele dag natuurlijk. Ook in de middel of de radio. Leuk dat je erbij bent. Wie de bekende Lange Polen. Ze gloeien van het hooggekend. Op afstand kun je ze zien. Kijk even in de weilanden. Die er daar staan ze. Ook via de

0: is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Tony.
4: Sean.
5: Ik Lulu.
6: Theo.

Nog steeds kippenvel hoor. Jongen, de stemgeluid kwam er uit Limburg, dames en heren. Het was een formatie in Pussycat 1977 in mijn Broken Souvenirs. Ja, waar moet je heen? Kan niet naar Duitsland? Misschien België? Ja. Spanje, lijkt me ook wel lekker trouwens. Maar waar hebben ze trouwens de goedkoopste benzineprijzen? Dat is veel beter dan om te weten. En niet zoveel BTW of vaccins. Lekker toch? Lekker terug. Dit is de voltooid en verleden fotografische tijd. Het waren niet echte vrienden, maar het waren wel topmuzikanten. We spreken over Henk Westbroek en Henk Temming. Hier zijn ze met het goede doel en België.

0: Wij zijn zijn grootste radiovrienden, dus wij mogen Gerard zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Tuurlijk heeft hij totaal geen moeite mee gehad. Lijkt me niet. Gerard de Noorman. Gerard Le Normand. Hoorde je uit Vive la France en Moisy Leclerc. Even van de laatste in de Middle of the Roadshow wat het, voor wat betreft vandaag. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte, doen we het kunstje opnieuw. En uiteraard ben jij er dan ook weer bij. Maak er ook een leuke voortzetting van, ook met mijn lieve radiocollega's. Dat spreek

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na twee ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunch.

Dames en heren, hele bijzonder goede middag. Het is dinsdag. Ja, van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk op deze dinsdag. Ja, we zijn een klein beetje verward misschien wel. Hè? Inderdaad, en daar zongen we ook natuurlijk ILO over. Over confusion. Iedereen kan wel eens verward zijn natuurlijk. Hè, met zijn gedachten ergens anders. En wij zijn eventjes met onze gedachten hier bij de lunchbreak natuurlijk. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste hit-tips en de lekkerste dips en de lekkerste platen hier op de radio. En dat blijft zo heel de week natuurlijk. Tot en met vrijdag zijn we er voor jou op de radio. Eddie en de Hot Rocks. Nu op de lunchbreak.

inderdaad, we zeggen zelf in de volksmond, loontje komt om zijn boontje. Ja, iedereen komt wel eens iets tegen natuurlijk dat hij niet graag heeft. Some guys give all the luck. Dat was natuurlijk muziek van Robert Palmer. En dat allemaal in jouw lunchbreak. Tijd geworden voor Udo Lindenberg. En hier is hij met Mind Thing.

0: dinsdag is dat jouw ding of is het je ding niet? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Muziek van Udo Lindenberg. Ik weet niet of hij familie is van deze man die ons ooit heeft leren vliegen natuurlijk. Hè? Ja, niet buiten vliegen, maar omhoog vliegen met een vliegtuig. Dat kan natuurlijk allemaal, hè? In de zoveelste... Misschien wel eens een overgrootvader of zo, hè? De dagen wel. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

0: En daarna onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchweek deze dinsdag. Dat was natuurlijk muziek van Captain Sensible. En you say Captain, you say what, you say Captain en zo verder en zo verder. Zo straks, zo direct Greenfield en Cook.
1: Dit is de lunchbreak met

inderdaad, Greenfield and Cook and We All Pray Together. Een klein beetje een christelijke geïnspireerde song, als u mij vraagt. Ja, inderdaad wel. Smakelijk eten, de lunchbreak is er hier van maandag tot met vrijdag natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En we doen het allemaal 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk voor jou hier op de radio. Omdat we het gewoon graag doen. Hier is Lisa Stensveld.

staat onder het motto op iedere potje past er wel een dekseltje. Ja, inderdaad wel. Lisa Stansfield uit de LP Natural. En dit allemaal met haar People Around the World. Ik heb er nog eentje klaarstaan hier. En dan krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. Hier is Emerson, Lake & Palmer. Een lucky man.

0: listening to iTurn Radio.
1: Lunch break, breaking news toen.
2: Het is inderdaad een hele bijzondere goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten natuurlijk. Het is iets over 12:30. Goedemiddag. We gaan terug in de tijd naar 2008. Richard Wright, toetsenist en medeoprichter van Pink Floyd, overleed vandaag in 2008. Het laatste optreden van de band en de bekendste bezetting was tijdens het Live Aid Festival in 2005. Hier is Pink Floyd en dit allemaal met hun Another Brick in the Wall.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: onze hit-tip tot en met volgende vrijdag natuurlijk. En dat was niemand meer en niemand minder. Eventjes opzoeken. Tom Gray. En dit al met zijn Rumours. Als we zo eventjes kijken, wel, dan is er tijd geworden ondertussen voor deze van Drukwerk en Wat Dom. Ja, inderdaad wel. Zat eventjes iets anders te doen. Dat kan gebeuren.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om, zonder na te denken, ik liet je al.

jingles klaar te zetten. Voilà, dan gebeurt dit natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wat heb ik weer dom gedaan? Drukwerk en wat dom. Ja. Je kunt dat inderdaad wel zo zeggen. Inderdaad wel. We zijn een klein beetje dom vandaag. Goed, dit gezegd zijn de tijd voor de mannen van Living Color. En hier zijn ze met Glamour Boys.

0: geen feestje zonder de Glamour Boys natuurlijk. Hè. Inderdaad wel Living Color hier in de Luusweek. En als je aan tafel zit, smakelijk eten, ja. De excuses worden daar straks, maar ja, we moeten toch ook eventjes, ja, als je hier alleen zit in de studio en het is live, dan heb je het een klein beetje moeilijk om alles op een rijtje te zetten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Goed, deze staat mooi opgecued natuurlijk. Ons Lunchbreak LP van de week, of Dame van de week. Hier is Gloria Gaynor en I can't take my eyes off you. Is natuurlijk ook wel bekend van The Boys Town Gang, maar dat was hier de originele, dacht ik toch. Hier is Gloria Gaynor.

tot en met vrijdag is onze artieste van de week natuurlijk Gloria Gaynor met haar I Can't Take My Eyes Off You. Gezellig als je mee bent, gezellig als je hebt afgestemd op jouw radiozender van je keuze natuurlijk. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus tijd genoeg om te luisteren, zou ik zeggen. Laat hem maar lekker vaststaan, want er komt nog een heleboel goede programma's deze namiddag. Hier is Pony Basil en Mickey, ja.

0: Hopelijk is hij al een klein beetje volwassener geworden dan op de Goes van de Plaat natuurlijk. Ik heb het over Tony Basil en Mickey. En als ik zo even naar de klok kijk, hier boven mij, ja, er hangt hier een klok boven mij. En hij gaat vooruit, hè, inderdaad wel. En het gaat sneller dan je denkt. Goed, is het tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dit is Sheena Easton en de Morning Train. Tot morgen. Morgen is het alweer woensdag. Morgen hakken we de weekend 2 natuurlijk. En bedankt om te luisteren. Veel luistergeluk nog met de collega's. En we doen ons best morgen om weer helemaal heel huids terug te zijn. Tot dan en bedankt, ja, om te luisteren.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vorig jaar ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartman zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
5: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
0: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: Hello You Fool, Joy, The Joyride.
1: Dit is een nieuwe Hits & Classics met Benny de Zwart.
0: We begonnen met Roxette vandaag op deze dinsdag 12 mei. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Zwart hier bij iTunes Radio. Tot 2 uur met Hits & Classics. Wat dacht je van deze als tweede? John Cicada.

als op 1 augustus 1981. De eerste videoclip bij MTV. Deze video killed the radio star van de Buggles. Het iconisch nummer uit 1979. Dat de overgang van het radiotijdperk naar het tijdperk van de videoclip markeerde. Onderweg Coldplay, Taylor Dane en deze Melissa.

de mannen van de Kiss Camp video tijdens een concert in de Verenigde Staten. Weet je, met de CEO en zijn directrice. Ze kwamen per ongeluk in beeld. De band besloot dan een paar van die grote shows af te lassen in het Wembley Stadium in Londen.

0: 4 voor half 2. Met deze van Coldplay. We gaan naar 1968.
1: I Turn Radio. This is your
0: favorite radio. Met deze van Marvin Gaye. Origineel van... noemen ze ook weer met de Pimps. Ja, ik ben het even kwijt. Gladys Knight. En de Pimps uit 1967 was het origineelde. Een jaar nadien, een grote hit voor Marvin Gaye.

Er rode geruchten over Chris Martin. Dat de zanger zou daten met de actrice Sophie Turner. Nadat hij en Dakota Johnson in een relatie vorig jaar hebben beëindigd. Hij wordt ook genoemd van een van de rijkste leden van de band. Op naar de parelplaats. Met deze Heart and Alone.

Gers Pardoel, die wordt er 45. En Mark Foster, die wordt er 56. Steve Winwood, die is er ondertussen ook al 78. En deze meneer, die wordt er 84. Ik heb het over Michel Fugain.

was toen 1972. Michel Fugain. Une belle histoire. Het nummer vertelt eigenlijk van twee reizigers.

0: 19 voor 2 hier bij iTurn. Elton John en Dua Lipa. Ze heeft de klacht neergelegd. Omdat Samsung haar foto gebruikte.
1: Jerry de Zwart gaat Nederlands.
0: Nederlands? Ja. Dan kiezen we voor deze heer. En dan nog live. Marco Borsato. Onderweg Blondie. En The Weeknd. Die komt ook nog langs. Eerst nog deze. Binnen van de Marco.

Het kwam origineel uit 1967. Geschreven door John Holt. En uitgevoerd door een Jamaicaanse groep. De Paragons. Misschien is morgen boven Rakelen. Ja, waarom niet? Het was een wereldwijd succes voor Blondie. 1980. The Tide is High. De videoclip was destijds opvallend, omdat de bandleden te zien waren tegen een achtergrond van de skyline van New York. En de beelden van een overstromende stad, wat aansloot bij de titel The Tide is High. Straks gaan we rocken, nog in het uur. Ja, met Metallica. Waaronder

ruim 6 voor 2. Met The Weeknd en In Your Eyes. Ik had er nog eentje beloofd, hè? Een herde. Een voor de herdekern. Van iTunes. Speciale aanvraag van de jury. Het Beersel. Sluiten we af vandaag met deze Metallica. Morgen een nieuwe aflevering om 1 uur. Fijne dinsdag en straks na 2 uur veel plezier met Made in Holland. Ik zou zeggen, we gaan nog even het gas volledig opentrekken.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: Nu op iTunes Radio.
3: Made in Holland.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: Prachtig, uit 80.

0: Radio. Op jouw dinsdag. Item Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks-PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunssum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
5: Terug naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

zeg van harte welkom bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 12 mei 2026. Je hoorde de Tompoesplaat van de week, Santana met het nummer Evil Ways. Vandaag in 1969 werd dit nummer opgenomen en kwam in augustus 1969 uit op het debuutalbum van Carlos met de titel Santana. Morgenavond, je weet het, veel meer muziek uit de jaren 60 in rock'n'roll all over the place. Wat staat er vanavond klaar voor je in deze muzikale tijdreis met rugnummer 436? We starten zo met de later hits uit de jaren 70, komen in de tweede uur uit in de Zero's. In het eerste uur het album Sleight of Hand. En dat is van Joan Armatrading. Beatles staan daarbij, de alarmschijf van een halve eeuw geleden. Maar ook een mooie nummer uit de top 40 van een halve eeuw geleden. En natuurlijk een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaat staat er ook bij aan het einde van het eerste uur. Titel is Hold On. En de keuze ging tussen Gum en daar is hij weer, Carlos Santana. En in het tweede uur heb ik voor je het album Older. En dat is van George Michaels. Rolling Stones staan erbij. Nee, niet met uw nieuwste single. Jarig artiest, Mr. Stevie Winwood. Jawel, staat er ook bij. Maar we starten natuurlijk Rolato Hits, jaren 70. Vandaag 1977 maken de leden van Procol Harum bekend dat ze er na 10 jaar mee ophouden. Hier is het nummer Grand Hotel. Nogmaals, van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1976.

zo drie nummers gedraaid en we zijn alweer ruim 20 minuten onderweg. Je luistert trouwens naar de muzikale tijdmachine. Deze dinsdagavond van 12 mei 2025. We horen het tweede hotel langskomen. Jawel, Hotel California van de band The Eagles. Vandaag in 1977 kreeg het album Hotel California in Amerika de status goud. Het album kwam 25 december 1976 in de Billboard albumlijst binnen. Zou vanaf 15 januari 1977 er 8 weken op nummer 1 staan. En voor meer muziek en mooie verhalen over bands en artiesten uit de jaren 70, kom morgenavond even langs, even over de klok van 8, bij Let's Go Back to the 70s. Nu tijd voor de artiest van de maand en de keus van Nanda Maas. Deze maand is Madonna. Je hoort zo het nummer Like a Prayer. Staat op het album met dezelfde titel. Het kwam 20 maart 1989 uit. En de single kwam uit 3 maart 1989.

0: Je hoorde de Beatles met het nummer Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Komt van het album met dezelfde titel. En vandaag, 1967, draaide de heer John Peel in zijn radioprogramma het hele album op de Engelse zeezender, piratenzender Radio London. Niet vreemd, zeg je. Maar als ik je vertel dat dit gebeurde 3 weken voordat het album klaar lag bij je platenhandelaar, is het wel vreemd. Vermoeden zou kunnen zijn dat er ingebroken werd bij de heer Paul McCartney 2 weken eerder. Bewijs daarvan is echter nooit geleverd. Daarmee staan we met onze muzikale tijdmachine in het jaar 1967. We draaien die laatste 2 achter, draaien we om en dan wordt het 1976. Hier is de nummer 1 uit de tipraden van deze week. De Fatback Band met de Spanish Hustle. Hey,
1: let op, uren en oren dicht. Hier komt...

Je moet tussendoor niet Facebooken. Nee, zal ik niet meer doen. We blijven in 1976. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse...

0: Toch wel handig als je het van tevoren opneemt, dan kan je het er allemaal uitknippen. Dat gaat nu niet. Deze week.
1: Nieuw.
0: Op nummer?
2: Nummer 21.
0: Dank u wel. Paul McCartney samen met Wings. Is die er nou weer? Net een Beatle gehad. Met het nummer Silly Love Songs. Het nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 20 tot en met week 25 tot aan 6 weken. Met als hoogste notering nummer 13. Waar het 2 weken stond. Start het nummer, staat in de tekst.

Laat uit 87. Stond 7 weken in de top 40 met als hoogste notering plekje nummer 10. The Night You Murdered Love van ABC. Andere geweldige platen hebben ze natuurlijk ook gemaakt, hè? Dat weet je toch wel. Ja, hoef ik jou niet te vertellen. All of My Heart vind ik trouwens ook wel een fijne plaat. Yes, you murdered love. En Boys and Arrow natuurlijk niet vergeten. En The Look of Love. When Smokey Sings, ja, dat zijn wel klassiekers van ABC.

blijft dat lekker dit, hè? Toto. Met Stop Loving You uit 1988. Ja, dat is gewoon fijn, mensen. In deze plaats ook fijn. Aangevraagd door Moon, speciaal voor mij. Dat is lief zeggen, plaats voor mij. Closest Thing to Heaven van de Game Gang. Uit 84. Oud parelplaat trouwens, in 2021, week 17. Want het haalde maar 2

voor Ellie. The Doors met LA Woman. Ik dacht voor Peter Richenel te doen met Temptation in een Peter Slaghuis remix. Gaat hij slapen? Hij zegt, ik luister het wel terug. Nou, oké, dan hoor je dit dus iets later dan de rest. Maakt niet uit. Je kent hem al, hè, natuurlijk. Ja, dat is de titel.

huis, oftewel Hit House. Remix van Original met Temptation. Sowieso een fijne plaat, maar deze 10 minuut 41 durende mix is toch wel fijn. Zo op jouw weekend. Dinsdag

0: Er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten.